0: Zappel, dabbel.
1: Zappel, dabbel.
0: Zappel, dabbel.
1: Zappel, dabbel.
0: Zappel, dabbel.